Either way, it's

0: superplusdeals van Delhaize, gaan we
1: promo koken?
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals.

Goedemorgen. De wegen in Vlaanderen lagen er vorig jaar erg vuil bij. Er is bijna 1800 ton zwerfvuil gevonden en opgeruimd. 30% meer als je dat vergelijkt met 5 jaar geleden. Ook het sluikstorten stijgt, bewijzen cijfers van Vlaams mobiliteitminister Annick de Ridder. Het is niet dat mensen veel meer afval achterlaten langs onze wegen. Het zijn vooral de grootvervuilers die grote hoeveelheden afval dumpen. Zoals bijvoorbeeld langs beide kanten van de E17 in Waasmunster in Oost-Vlaanderen. Minister de Ridder bekijkt nu of ze nog meer camera's kan plaatsen langs die zogenaamde hotspots. Amper de helft van de zwartrijders bij de lijn heeft zijn of haar boete al betaald. Beetje een tegenvaller voor de Vlaamse vervoersmaatschappij als je weet dat controleurs vorig jaar voor meer dan 16 miljoen euro aan boetes uitschreven. Want ze controleren ook veel vaker op die bussen. De Vlaamse regering wil trouwens dat de lijn dit jaar 30 miljoen euro extra ophaalt door die extra controles op zwartrijden. Reizigers die hun boete niet in één keer kunnen betalen, doen dat vaak via een afbetalingsplan. En de brand in het bos van Fontainebleau, ten zuidoosten van de Franse hoofdstad Parijs, breidt nog verder uit. Het vuur verwoestte nu al meer dan 1300 hectare natuur, zegt de binnenlandminister Núñez. 600 brandweermannen proberen nu van op de grond het vuur te blussen. De Franse politie pakte al bijna 60 mensen op voor brandstichting, al dan niet opzettelijk, van wie 2 voor de brand in het bos van Fontainebleau. Opnieuw een zonnige en zomers warme dag bij 26 graden aan zee tot 33 elders. Ook morgen en overmorgen schijnt die zon volop en blijft het warm tot 1.

0: bij Aldi een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel just.
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
4: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 euro. Lidl, dat kan tellen.
1: New truck, big lift.

0: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
1: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.

Goedemorgen. Er lag veel afval langs de Vlaamse wegen vorig jaar. Er is bijna 1800 ton zwerfvuil gevonden en opgeruimd. 30% meer als je dat vergelijkt met 5 jaar geleden. Ook het sluikstorten stijgt, bewijzen cijfers van Vlaamse mobiliteit minister Aniek de Ridder. Het is niet dat mensen veel meer afval achterlaten langs onze wegen. Het zijn vooral de grootvervuilers die grote hoeveelheden afval dumpen. Zoals bijvoorbeeld langs beide kanten van de E17 in Waasmunster in Oost-Vlaanderen. Minister de Ridder bekijkt nu of ze nog meer camera's kan plaatsen langs die zogenaamde hotspots. Amper de helft van de zwartrijders bij de lijn heeft zijn of haar boete al betaald. Beetje een tegenvaller voor de Vlaamse vervoersmaatschappij. Als je weet dat controleurs vorig jaar voor meer dan 16 miljoen euro aan boetes uitschreven, want ze controleren ook veel vaker op die bussen. De Vlaamse regering wil trouwens dat de lijn dit jaar 30 miljoen euro extra ophaalt door die extra controles op zwartrijden. Reizigers die een boete niet in één keer kunnen betalen, die doen dat ook vaak via een afbetalingsplan. De brand in het bos van Fontainebleau, ten zuidoosten van de Franse hoofdstad Parijs, breidt nog verder uit. Het vuur verwoestte nu al bijna 2000 hectare natuur, zegt de binnenlandminister Núñez. 600 brandweermannen proberen nu van op de grond het vuur te blussen. Franse politie sluit zeker vandaag en morgen nog een deel van die A6 af, bekende Route du Soleil, tussen Cély en Nemours. En in Spanje bevestigen de autoriteiten dat er zeker 3 Belgen omkwamen bij de verschroeiende bosbranden daar. Man van 63, dat wisten we al. En de Spaanse hulpdiensten identificeerden gisteravond ook een Belgische vrouw van 66 en haar man van 68. Bij die Spaanse bosbranden stierven nu al 13 mensen. Het is opnieuw een zonnige en zomers warme dag bij 26 graden aan zee tot 33 elders. Ook morgen en overmorgen en vrijdag schijnt die zon volop en blijft het warm tot 31 graden.

0: Blefitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wat blief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
1: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm.

0: sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
0: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
3: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
4: Dit is het verhaal van Limburg.
5: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
4: Van mijn familie.
6: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
4: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.

als je naar het zuiden van Frankrijk nog op vakantie zou vertrekken, je moet langs de A6, de Route du Soleil. Hou er dan rekening mee dat die zeker vandaag en morgen afgesloten blijft tussen Parijs en Dijon door de verschroeiende brand in dat bos van Fontainebleau in de buurt van Parijs. Het vuur verwoest al bijna 2000 hectare natuur. 600 brandweermannen proberen dat vuur te blussen dat waarschijnlijk aangestoken is. De politie pakte daarvoor al 2 mensen op. We zijn bij ons niet goed genoeg voorbereid op overstromingen. Dat zegt het centrum dat de risico's van klimaatveranderingen beoordeelt, precies 5 jaar na die dodelijke overstromingen daar in Wallonië. Er kwamen toen 39 mensen om. Onze regering nam wel enkele maatregelen om gelijkaardige crisissen te vermijden, zoals de oevers versterken bijvoorbeeld en crisisteams voorzien. Maar die maatregelen volstaan voorlopig niet en komen vooral te traag. Greenpeace trekt aan de alarmbel. Gezinnen betalen volgens de milieuorganisatie tot 15 keer meer voor energie dan die grote vervuilende bedrijven. Vooral door miljarden euro steun en gratis emissierechten aan de industrie profiteren bedrijven zoals ArcelorMittal bijvoorbeeld, terwijl gezinnen de rekening betalen. Greenpeace vraagt dat de regering minder cadeaus uitdeelt aan die grote vervuilers en dat geld inzet voor duurzame energie. Nog tot en met vrijdag genieten we van zonnig en warm zomerweer bij 26 graden aan zee tot 33 elders. Als je wil afkoelen, moet je wachten tot komend weekend. Dan krijgen we wolkenvelden en opklaringen en rond 24 graden.

0: Lotto is op zoek naar voeten.
1: Hé? Voeten?
0: Die graag op grote voet leven.
1: Graag.
2: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
0: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
3: En na het eten erop.
0: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 9.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
4: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we promo koken.
5: Ja, ik heb geen inspiratie.
4: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
5: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
4: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
7: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
6: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
8: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog? Zijn we terug in de jaren 30?
6: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
9: De Tourfavoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
6: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.

0: Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
1: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.

0: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI.

0: vakantiehuisje, dan stuur je het vlotjes terug.
1: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
2: Deba-meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba-meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba-meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
3: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie. See.

Goedemorgen. Al maar minder jonge chauffeurs zeggen dat ze niet met de auto zouden rijden als ze drugs hebben genomen of alcohol dronken. Dat blijkt uit de nieuwe gedragsmonitor van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Ook de sociale controle bij jongeren om nuchter te blijven daalde opvallend. Om die evolutie te keren trekt onder meer Vlaams mobiliteitsminister Annick de Ridder de komende weken naar verschillende zomerfestivals. Om jongeren te overtuigen om onderling goed af te spreken hoe ze veilig naar huis geraken. Er rijden geen treinen tussen Brugge en Oostende na een grote kabeldiefstal afgelopen nacht. Arbeiders van spoornetbeheerder Infrabel proberen alles zo snel mogelijk te herstellen, want de dieven knipten op verschillende plaatsen kabels door en vernielden ook de sporen. De hinder duurt zeker tot vanmiddag. Tussen Brugge en Oostende rijden nu vervangbussen voor de reizigers. In Groot-Brittannië lijkt niets Labour-politicus Andy Burnham tegen te houden om de nieuwe premier te worden van Groot-Brittannië. Dus binnen zijn partij krijgt hij genoeg steun van zo'n 350 parlementsleden van Labour om ontslagnemend eerste minister Keir Starmer op te volgen en te verhuizen naar Downing Street 10. Andy Burnham moet wel nog de steun krijgen van minstens 2 vakbonden, maar dat is maar een formaliteit, zegt de Britse openbare omroep BBC. Die verwacht dat Burnham nu vrijdag al officieel de nieuwe leider wordt van Labour en volgende week maandag dan Keir Starmer opvolgt als premier. En tot en met vrijdag genieten we van zonnig en warm zomerweer met maximaal tot 33 graden. Aan zee is het frisser met 27, 28 graden. En van zaterdag, nu zaterdag, tot en met volgende week maandag blijft het meestal droog met opklaringen en wolkenvelden en zo'n 24 graden.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
4: DSM Keukens.
3: Altijd open op zondag.
5: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
6: Oh, ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
5: Ah, oh, top hè, die Kate.
7: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KVC, beweegt met je mee. Lees het Belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van €399. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.

0: solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
1: Bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
2: Richie, citroen met framboos.
3: Richie, Belgische limonade.

0: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
3: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
4: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
5: Dit is het verhaal van Limburg.
6: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
5: Van mijn familie.
7: Die werkte in temperaturen tot min 20 graden.
5: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.

Goedemorgen. Brussel heeft het gebrand in het Oxygebouw en het De Broekeireplein. Het vuur begon op de tweede verdieping en sloeg over naar de liftschacht. Hulpdiensten evacueerden 3 arbeiders en minstens 2 van hen moesten met brandwonden naar het ziekenhuis. 1 brandweerman raakte bevangen door de warmte. Mogelijk zitten nog mensen vast in de liften, die doorzoekt de brandweer nu. Politie vraagt om voorlopig weg te blijven van het De Broekeireplein in Brussel, om de hulpdiensten niet te hinderen die al meer dan 100 arbeiders uit dat Oxygebouw evacueerden. En in de provincie Luik herdenken ze in verschillende gemeenten de 39 mensen die stierven tijdens de zware overstromingen 5 jaar geleden daar in Wallonië. Onder meer in Eupen, de eerste gemeente die door het water werd overspoeld, toen onder meer de rivier de Vesder uit haar oeverstrad. De waterbom vernielde zo'n 100 gebouwen daar in Eupen en 1 iemand verdronk. En straks zijn er ook nog herdenkingen in Verviers en Schoffontein met politici van de Duitsstalige en de Waalse regering en Eurocommissaris Hajalabib. En al maar minder jonge chauffeurs zeggen dat ze niet met de auto zouden rijden als ze drugs hadden genomen of alcohol dronken. Dat blijkt uit de nieuwe gedragsmonitor van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Ook de sociale controle bij jongeren om nuchter te blijven daalde opvallend. Om die evolutie te keren trekt onder meer Vlaams mobiliteitsminister Annick de Ridder komende weken naar verschillende zomerfestivals om jongeren te overtuigen om onderling goed af te spreken hoe ze veilig naar huis geraken. En tot en met vrijdag genieten we van zonnig en warm zomerweer met maxima tot 33 graden. Aan zee is het een beetje koeler met 27, 28 graden. En van nu zaterdag tot volgende week maandag blijft het meestal droog met opklaringen en wolkenvelden en zo'n 24 graden.

0: Otto is op zoek naar voeten.
1: Hé? Voeten?
0: Die graag op grote voet leven.
1: Graag.
2: Moet niet naast je schoenen lopen, hè?
0: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
3: En na het eten, Rob.
4: C-c-mo.
0: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 9.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
6: Ja, ik heb geen inspiratie.
5: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
6: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
8: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
7: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
9: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog? Zijn we terug in de jaren 30?
7: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
10: De Tour-favoriet van de zoveelste keer langs de kant van de weg.
7: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.

0: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
1: De hele zomer betrouwbaar nieuws met De Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcast. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu De Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
2: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
3: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.

0: Goedemiddag.
1: In Brussel zijn zeker 200 mensen geëvacueerd bij een brand in het Oxygebouw aan het De Broekeireplein. Het vuur begon op de tweede verdieping en sloeg over naar de liftschacht. Er raakten minstens 3 mensen gewond, 2 moesten met brandwonden naar het ziekenhuis, 1 brandweerman raakte bevangen door de warmte. Mogelijk zitten er nog mensen vast in de liften. Die doorzoekt de brandweer op dit moment. Politie vraagt om voorlopig weg te blijven van het De Broekeireplein in Brussel om de hulpdiensten niet te hinderen. En in de provincie Luik herdenken ze in verschillende gemeenten de 39 mensen die omkwamen tijdens de zware overstromingen 5 jaar geleden daar in Wallonië. Onder meer in Eupen, de eerste gemeente die door het water werd overspoeld, toen onder meer de rivier de Vesder uit haar oevers trad. De waterbom vernielde zo'n 100 gebouwen daar in Eupen en 1 iemand verdronk. Straks zijn er ook nog herdenkingen in Verviers en Chauffontein met politici van de Duitsstalige en Waalse regering en eurocommissaris Hadja Labib. De Europese troepenmacht gaat dit najaar voor het eerst oefenen in Polen samen met het Oekraïnse leger. Dat bevestigt premier Donald Tusk van Polen. Die zogenaamde Coalition of the Willing, die Oekraïne steunt, bestaat uit 35 landen, waaronder ook België. Naast Poolse soldaten doen ook Franse en Britse militairen mee. De coalitie wil een multinationale troepenmacht opzetten, geleid door Europa, om de veiligheid van Oekraïne te garanderen. Wanneer er een staakt het vuur komt met Rusland. Want die oorlog duurt nu toch al bijna 4,5 jaar. Tot en met vrijdag is het genieten van zonnig en warm zomerweer met maxima tot 33 graden. Aan zee is het 27, 28 graden. En vanaf nu zaterdag tot en met volgende week maandag blijft het meestal droog met opklaringen en wolkenvelden. En ook iets koeler, zo'n 24 graden.

0: Hallo, kust, het is uw rechteroor hier.
1: En hier uw linkeroor.
0: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
1: Wat blief?
0: Zie je het wel?
1: Oh, amai, dat is ampetant.
0: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
1: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
0: Wat?
1: Aan halve prijs.
0: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
1: Wat blief?
0: Bij Hans.
1: Ja, ja, het kan anders.
2: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar €1,99. Lidl, dat kan tellen.
3: Lees het belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van €399. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.

0: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
1: Dit is het verhaal van Limburg.
2: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
1: Van mijn familie.
3: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
1: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.

Goedemiddag. Bij de reanimatie van de kleuter van 5 die bijna verdronk in een zwembad in Wetteren hebben de hulpdiensten wel degelijk direct een AED-toestel gebruikt. Dat bevestigt het parket na onderzoek. De ouders van het kindje reageerden woedend op de hulpdiensten. Volgens hen was er geen defibrillator aanwezig. Maar het parket spreekt dat tegen en zegt dat een van de redders ook meteen begon te reanimeren. Een bedsdokter onderzoekt nu hoe het ongeval precies kon gebeuren. Het kindje ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. De douane heeft in de eerste helft van dit jaar zo'n 5,5 ton cocaïne in de haven van Antwerpen onderschept. In dezelfde periode vorig jaar was dat nog 17 ton. Volgens de douane kiezen drugsorganisaties vaker voor andere havens. Of ze verplaatsen de drugs van grote vrachtschepen naar kleine bootjes nog op zee. Tegelijk is er wel meer cannabis onderschept, zo'n 17 ton. Dat is bijna 3 keer meer dan vorig jaar. En de Noorse kroonprinses Mette Marit heeft het ziekenhuis verlaten, bijna een maand na haar longtransplantatie. Dat meldt het Noorse Koningshuis. De kroonprinses lijdt aan een zeldzame longziekte en werd daarvoor vorige maand geopereerd. Volgens de dokter stelt ze het goed. De komende periode revalideert Mette Marit thuis. Ze reageert intussen dat ze dankbaar is voor de nieuwe longen die ze heeft gekregen. En ze bedankt iedereen voor de steun. Deze namiddag volop zon met maxima tot 33 graden. Aan zee kan je wat verkoeling opzoeken, iets frisser daar, zo'n 26 graden. Ook de rest van de week genieten we nog van veel zon en zomerse temperaturen. Vanaf donderdag krijgen we 's avonds wel mogelijk een warmteonweer.

0: bij Aldi 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
1: Richie, citroen met framboos.
2: Richie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissend.
4: Richie. Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
5: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
4: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
6: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
4: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
7: De Tourfavoriet van de show. Langs de kant van de weg.
4: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
8: Ja, nog 1 meter. Oh.
9: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.

0: sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
0: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.

0: de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
2: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ja, ik heb geen inspiratie.
2: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
4: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
2: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1,

0: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatke, dat is 25 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
0: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
1: Allee, gracias, Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Sleepwalk. Onze baas was vastgebonden met toiletpapier aan een raket naar de maan.
4: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
5: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
6: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
7: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst 399 euro. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
8: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
9: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie. See.

Goedemiddag. Bij de brand in het Oxygebouw op het De Broekijreplein in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Dat bevestigt het arbeidsauditoraat. De brandweer vond de lichamen in een lift die naar beneden was gestort. Het is niet duidelijk hoeveel mensen precies zijn gestorven. Er is ook sprake van 6 vermisten. Ze bevinden zich wellicht op de werf, maar de hulpdiensten konden hen nog niet bereiken. Het vuur brak vanmorgen uit. 200 arbeiders waren aanwezig voor werken in het gebouw. De meeste zijn wel in veiligheid. Bij de reanimatie van de kleuter van 5 die bijna verdronk in een zwembad in Wetteren, hebben de hulpdiensten wel degelijk direct een AED-toestel gebruikt. Dat bevestigt het parket na onderzoek. De ouders van het kindje reageerden woedend op de hulpdiensten. Volgens hen was er geen defibrillator aanwezig, maar het parket spreekt dat tegen. Een van de redders reanimeerde het kindje meteen en het werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Een wetsdokter onderzoekt nu hoe het ongeval precies kon gebeuren. En er is veel te doen rond de zelfrijdende auto's van Tesla. Vlaams mobiliteitsminister De Ridder besliste vorige maand dat die zelfrijdende auto's op onze wegen mogen rijden. Maar ze negeerde daarbij enkele kritische opmerkingen van het departement Mobiliteit. Zo kan de auto moeilijk verkeersborden en wegmarkeringen inschatten. En intussen gebeurde al een eerste ongeval met zo'n zelfrijdende auto. Maar De Ridder blijft achter haar beslissing staan. Deze namiddag volop zon met maxima tot 33 graden. Aan zee kan je wat verkoeling opzoeken, net iets frisser daar bij zo'n 26 graden. En ook de rest van de week genieten we nog van veel zon en zomerse temperaturen. Donderdag krijgen we 's avonds mogelijk een warmteonweer. En vanaf vrijdag iets meer wolken, maar wel nog altijd heel aangenaam.

0: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Lees het Belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van €399. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.

Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op tui.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.

0: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
2: Lotto is op zoek naar voeten.
3: Hé? Voeten?
2: Die graag op grote voet leven.
3: Graag.
4: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
2: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
3: En na het eten erop.
2: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 9.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.

0: kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
1: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
2: Dit is het verhaal van Limburg.
3: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
2: Van mijn familie.
4: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
2: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.

Goedemiddag. Bij de brand in het Oxygebouw in het centrum van Brussel zijn meerdere doden gevallen. En er zijn ook 6 vermisten, dat bevestigt het Brusselse arbeidsauditoraat. De brandweer vond de lichamen in een lift die naar beneden was gestort. Om hoeveel mensen het precies gaat, is niet duidelijk. Mogelijk gaat het om alle 6 vermiste mensen, maar er kunnen ook nog mensen in een andere lift bevinden. De brandweer onderzoekt dat nog. Het vuur brak vanmorgen uit. 200 arbeiders waren aanwezig voor renovatiewerken in het gebouw. Zij worden nu opgevangen. Bijna 22.000 leerlingen gaan deze vakantie naar een zomerschool in Vlaanderen. Dat is 22% meer dan vorig jaar en een record. Vlaams onderwijsminister Demir en binnenlandminister Krivits investeren bijna 10 miljoen euro in zomerscholen. Daar krijgen kinderen en jongeren extra lessen Nederlands en wiskunde. Ze worden volledig klaargestoomd voor het nieuwe schooljaar. Maar na de leertijd is er ook nog ruimte voor sport en ontspanning. En Frankrijk viert zijn nationale feestdag 14 juillet met een indrukwekkende militaire parade. Bijna 6.700 soldaten marcheerden door het centrum van Parijs met honderden panzervoertuigen, helikopters en vliegtuigen. Meer dan 50.000 mensen kwamen kijken naar die parade. Onder wie ook de Oekraïnse president Zelensky, de Britse premier Starmer en de Duitse bondskanselier Merz. Het feest is nog niet helemaal voorbij. Misschien kan Frankrijk vanavond al opnieuw vieren met een overwinning op het WK voetbal. Het speelt vanavond de halve finale tegen Spanje op die Franse feestdag. Deze namiddag volop zon met maxima tot 33 graden. Aan zee kan je wat verkoeling opzoeken, iets frisser daar bij zo'n 26 graden. Ook de rest van de week nog genieten we van veel zon en zomerse temperaturen. Donderdag krijgen we 's avonds mogelijk een warmteonweer. Vanaf vrijdag dan iets meer wolken, maar wel nog altijd heel aangenaam. Never too much, never too much, never

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Amai, zalig.

0: Zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatje, dat is 25 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
0: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
1: Allee, jong. Gracias, Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
4: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
3: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
5: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog? Zijn we terug in de jaren 30?
3: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
6: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
3: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
7: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit.
3: Actie.
7: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.

0: je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
3: DSM Keukens.
2: Altijd open op zondag.
1: Hit music only, energy. Hit music only.

0: Nu solden bij Sleep World met kortingen tot min 50%.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
3: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
4: Richie, citroen met framboos.
5: Richie, Belgische limonade.
6: Altijd verfrissend.
7: Richie. Groot nieuws. Gazette van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazette van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazette van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
8: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
9: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.

Goedemiddag. De brandweer zoekt nog volop naar slachtoffers van de brand in het Oxygebouw in het centrum van Brussel. Het is al zeker dat er mensen daarbij zijn overleden. De brandweer vond enkele lichamen in een lift die naar beneden was gestort. Om hoeveel mensen het precies gaat, is niet duidelijk. Er zijn zo'n 6 mensen zeker vermist. De civiele bescherming en brandweer proberen nu de liften op de onderste verdieping te bereiken. Maar dat verloopt moeizaam. Er werden eerder al 200 arbeiders geëvacueerd. In het gebouw waren renovatiewerken bezig. Vlaams omgevingsminister Broens wil strengere regels voor vuurwerk op grote evenementen tijdens de droogte en hitte. Zeker op festivals in de buurt van natuurgebieden zoals het dancefestival Tomorrowland in Boom bijvoorbeeld. Broens vraagt de burgemeesters om een risicoanalyse te maken en duidelijke maatregelen te nemen. En bij code rood wil hij vuurwerk zelfs verbieden. Volgens Broens kunnen organisatoren ook alternatieven voorbereiden, zoals licht- of drone-shows. Bijna 22.000 leerlingen gaan deze vakantie naar een zomerschool in Vlaanderen. Dat is 22% meer dan vorig jaar en een record. Vlaams onderwijsminister Demir en binnenlandminister Krivits investeren bijna 10 miljoen euro in zomerscholen. Daar krijgen kinderen en jongeren extra lessen Nederlands en wiskunde. Ze worden volledig klaargestoomd voor het nieuwe schooljaar. Maar na de leertijd is er ook nog ruimte voor sport en ontspanning. En rode duivel Leandro Trossard verlaat zijn Engelse club Arsenal en trekt naar Turkije, bij de topclub Beşiktaş. Hij tekent er een contract tot 2030. Trossard behaalde afgelopen seizoen met Arsenal de landstitel. Hij scoorde 6 keer en gaf 6 assists. Ook bij onze rode duivels was Trossard belangrijk op het WK voetbal. Goed voor 2 doelpunten. Volop zon met soms wat wolken en maxima tot 33 graden. Aan zee kan je wat verkoeling opzoeken, want daar is het zo'n 26 graden. Ook morgen en donderdag genieten we van zomersweer. Vanaf vrijdag krijgen we dan mogelijk weer enkele onweersbuien. Het worden terug wat aangenamere temperaturen rond 26 graden.

0: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
3: Lees het belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van 399 euro. Zo vertrek je deze zomer goed

is op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.

0: mij verkocht voor kolen.
1: Dit is het verhaal van Limburg.
2: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
1: Van mijn familie.
3: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
1: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.

Goedemiddag. De civiele bescherming is begonnen met het bergen van de lichamen van de dodelijke brand in het Oxygebouw in Brussel. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel arbeiders precies stierven. Er is wel sprake van 6 vermisten en de brandweer vond al enkele lichamen in een lift die naar beneden was gestort. De civiele bescherming zoekt nog verder in 2 liften en dat kan nog wel enkele uren duren. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Er waren wel renovatiewerken bezig. Koning Filip en premier De Wever bezoeken intussen ook de plaats van de ramp. Vlaams omgevingsminister Broens wil strengere regels voor vuurwerk op evenementen nu het zo droog en warm is. Hij vraagt organisatoren om een risicoanalyse te maken voor brandgevaar en duidelijke maatregelen te nemen. Bij Code Rood wil hij vuurwerk zelfs verbieden. Dance Festival Tomorrowland in Boom bijvoorbeeld volgt de weersvoorspellingen voor dit weekend op en heeft als het nodig is een hitteplan klaar. Over het vuurwerk zal de organisatie pas later beslissen. Je kan weer de trein nemen tussen Brugge en Oostende, dat zegt spoorwegbeheerder Infrabel. Vanmorgen was er veel hinder omdat dieven kabels hebben doorknipt. Het treinverkeer lag urenlang stil en je moest een vervangbus nemen om op je bestemming te geraken. Intussen heeft Infrabel de kabels en sporen hersteld. Je kan wel nog vertragingen ondervinden. En in heel Limburg mag je vanaf morgen geen water meer oppompen uit grachten of onbevaarbare waterlopen. Dat heeft de gouverneur beslist na het Limburgse droogteoverleg. Het is heel droog en het waterpeil staat veel lager dan normaal. Er is voorlopig nog geen probleem met de drinkwatervoorziening, maar de gouverneur vraagt om zuinig te zijn. Ook in Oost- en West-Vlaanderen mag je op al maar meer plaatsen geen water meer oppompen. Vanavond en vannacht licht bewolkt. Het koelt ook niet verder af dan zo'n 20 graden. Morgen en donderdag opnieuw veel zon en warm met maxima tot 31 graden. Vanaf vrijdag wat meer wolken en komen er 's avonds ook donderwolken op ons af. We krijgen ook aangename temperaturen rond 26 graden.

0: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Lotto is op zoek naar voeten.
2: Hé? Voeten?
1: Die graag op grote voet leven.
2: Graag.
3: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
1: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
4: En na het eten, Rob.
1: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 9.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
5: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
6: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
5: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
7: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog? Zijn we terug in de jaren 30?
5: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
8: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
5: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
9: Ja, nog 1 meter. Oh.
10: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.

0: sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
0: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.

0: solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
2: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
3: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
4: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.

Goeie avond. Ik begin met een waanzinnige prestatie in de Tour de France. De Sloveen Tadej Pogačar heeft de 10e rit gewonnen en pakt zo al zijn 3e ritzege. Hij toonde iedereen nog maar eens dat hij overduidelijk de sterkste is. Pogačar pakte op de voorlaatste klim uit met een knappe solo en verstevigt zijn leidersplaats. Remco Evenepoel moest even lossen, maar kwam knap terug en werd nog 2e. De Fransman Zijksels werd nog 3e. De Deen Vingegaard is pas 7e en verliest 18 seconden op Evenepoel. Die is nu 3e in het klassement. De civiele bescherming is begonnen met het bergen van de lichamen van de dodelijke brand in het Oxygebouw in Brussel. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel arbeiders precies stierven. Er is wel sprake van 6 vermisten en de brandweer vond al enkele lichamen in een lift die naar beneden was gestort. De civiele bescherming zoekt nog verder in 2 liften en dat kan nog wel enkele uren duren. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Er waren wel renovatiewerken bezig. Koning Philippe en premier De Wever bezoeken intussen de plaats van de ramp. En in heel Limburg mag je vanaf morgen geen water meer ompompen uit grachten of onbevaarbare waterlopen. Dat heeft de gouverneur beslist na het Limburgse droogteoverleg. Het is heel droog en het waterpeil staat veel lager dan normaal. Er is voorlopig ook nog geen probleem met de drinkwatervoorziening, maar de gouverneur vraagt om zuinig te zijn. Ook in Oost- en West-Vlaanderen mag je op al maar meer plaatsen geen water meer oppompen. Vanavond en vannacht licht bewolkt. Het koelt ook af tussen 15 en 20 graden. Morgen en donderdag opnieuw veel zon en warm met maxima tot 31 graden. Vanaf vrijdag wat meer wolken en komen er 's avonds ook donderwolken op ons af. We krijgen ook aangename temperaturen rond 26 graden. I just love to say it.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Go Yellow!
4: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
4: Info op telenet.be.
5: Lees het belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van €399. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.

0: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
1: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo 2 plus 2 gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ricci, citroen met framboos.

0: ons eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
3: Oh, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KVC, beweegt met je mee.

0: Die heeft mij verkocht voor kolen.
1: Dit is het verhaal van Limburg.
2: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
1: Van mijn familie.
3: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
1: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.

Goedenavond. Er zijn intussen 6 lichamen geborgen na de brand in het Oxygebouw in Brussel. Dat zegt het Brusselse arbeidsauditoraat. De lichamen lagen in de 2 neergestorte liften. Er was sprake van 6 vermisten. Wellicht gaat het dus om hun lichamen, maar dat is nog niet bevestigd. De oorzaak van de brand is ook nog niet duidelijk. Er waren wel renovatiewerken bezig. Meer dan 200 arbeiders werden geëvacueerd. 2 mensen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. De onderzoekscommissie naar de huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard is geëindigd zonder conclusies. De Anderlechtse Haard kwam in opspraak voor mogelijke wantoestanden en gesjoemel bij de toewijzing van sociale woningen. Maar de partijen in het Brusselse parlement raakten het niet eens over het onderzoek. Alle oppositiepartijen verlieten ook de zitting vandaag. De meerderheid legde wel een voorstel op tafel met 26 aanbevelingen om de werking van de sector te verbeteren. Dan naar de Ronde van Frankrijk. De Sloveen Tadej Pogacar heeft de 10e rit gewonnen en pakt zo als een 3e ritzege. Hij toonde iedereen nog maar eens dat hij overduidelijk de sterkste is. Pogacar verstevigde zijn leidersplaats. En Remco Evenepoel doet een goede zaak in het klassement. Hij werd 2e in de rit en 3e in het algemeen klassement. De Fransman Zijkstas werd nog 3e in de rit. En voetbalclub Racing Genk heeft een nieuwe trainer, Tadej Toorup. Hij volgt er Nicky Haaien op, die naar Burnley in Engeland is vertrokken. Toorup is geen onbekende voor Racing Genk. 6 jaar geleden was hij er ook al even trainer. En daarvoor was hij de coach van AA Gent. Vanavond en vannacht licht bewolkt. Het koelt ook af tussen 15 en 20 graden. Morgen en donderdag opnieuw veel zon en warm met maxima tot 31 graden. Vanaf vrijdag wat meer wolken en komen er 's avonds ook donderwolken op ons af. We krijgen ook aangename temperaturen dan rond 26 graden.

0: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
1: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Slim. Onze baas was vastgebonden met toiletpapier aan een raket naar de maan.
3: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
4: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
5: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
6: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
7: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
6: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
8: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog? Zijn we terug in de jaren 30?
6: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
9: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
6: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie. Thank you.

0: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
1: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
2: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.

Lees het Belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van €399. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.

dancing. All these things that we took for granted.